0: Verschrikkelijke mooie platen om even naar te luisteren. I'm Gonna Love You Too is een opname van Buddy Holly. En dat is wel een speciaal verzoek. En zo zie je maar weer, zo kom je toch aan je trekken. En dan kun je toch nog de groeten doen.
1: Ik heb vanavond hoor.
0: Via de telefoon.
1: Want
0: en
1: ik heb geen zin om te zoeken.
0: Urbanus die.
1: Dat doen wij ook alleen op zondag.
0: Ah, je bent werkschuw. Je moet, laten we het nou leuk houden. Laat de luisteraars nou even bellen en dan mogen ze een plaatje aanvragen.
1: Nee, dan mogen ze de groetjes doen.
0: De groetjes doen?
1: Ja, de groetjes doen.
0: Nou,
1: maar ik ga geen plaatje zoeken.
0: Oké, okay. De groetjes mag u altijd doen via Radio Noord-Nederland aan de 104 MHz FM en het allemaal in stereo. U hoeft alleen maar te bellen 022-06-48-13.
1: De stekker eruit, geloven we dan maar.
0: Nee, die stekker zit erin. Echt hoor, belt u nou. Heel leuk, heel leuk. Kom, we gaan even een plaatje draaien. Zet hem maar ietsje harder, dat klinkt altijd veel beter.
1: Nee, ben je nou... was nog niet begonnen, dat
0: ja.
1: Speelde jij maar.
0: Ah, jij bent dronken of je valt om van de slaap. Eén van de twee.
1: Komt ie, 1, 2.
0: Wordt het toch nog gezellig. Nee, dat loopt... Nee.
1: Ga maar even buiten, Pietje.
2: Ja, maar dan heb ik geen zin.
1: Nou, ga als maar, je nou niet gaat slapen, Pietje, dan
0: ga maar even ga maar,
1: in de mast zitten. Hè?
0: Ja, ik weet het allemaal wel, maar smelt maar even een emmertje sneeuw om en spoel dat er maar doorheen. Dat Lloyd Cole en de Commotions.
1: En de, lastig,
0: oh nee, alles loopt weer in het 100. De Rattlesnakes waren dat.
1: Alles loopt in de 104, zeggen we altijd.
0: In de 104, inderdaad. 104, if you want more, zeggen ze altijd hier bij dit radiostation. We gaan eventjes terug, dan gaan we ouwe. Op naam van de Colonying. En dat was de titel, I Do Rock'n'Roll. Wat wij daar zo vreselijk van houden. Mocht u nog even willen reageren op rond de klok van 2:30, kan het altijd nog wel eventjes hoor. 022-06-48-13. Is die stekker er nou echt uit of zit dat? Je ligt het. Ik ga het zelf persoonlijk controleren.

En dat was hem dan, I Do Rock'n'Roll, opname van de Golden Earring. En we gaan eventjes een stukje rock'n'roll draaien. Vrienden van Radio Noord-Nederland, hier is Rock Explosion and the Shaking Hearts. From the LP Dynamite, hier is...

Uit de hand vandaan als het zo doorgaat. Goed, het was in ieder geval een rock explosion en de Shaking Hearts en Dynamite. En ben ik. Het nummer werd in ieder geval ook wel gezongen door Bill Haley en de Comets. Cope and the Saints go marching in. Hier is David Bowie. Voor de liefhebbers onder ons, vrienden van Radio Noord-Nederland, goedenacht. Het is 3:05.

Truus? Annelies of Monique? Als Aapie maar een naam heeft natuurlijk. Ja, het zou best wel leuk zijn als er iemand ons zou bellen en die zou zeggen van, nou, ik zit hier met een kroketje op jullie te wachten. Dat lijkt me nou wel leuk. Dan stappen we gewoon in de auto en dan gaan we er even persoonlijk naartoe. Snakbaar van de molen. Oh, wai, zijn jullie nog open? Kunnen we eigenlijk wel doen, ja.

0: Zo, Tonight was het in ieder geval van David Bowie. We zijn ietsje te laat, maar goed, dat maakt niet uit. Zet hem maar aan hoor, dan kunnen we even luisteren naar allerlei lekkere snacks.
1: Laten we ons wel bezinnen. Eet friet in Egmond. Binnen, dat kleine dorpje bij het strand, verkoopt de beste friet van West-Nederland. We weten het allemaal, de lekkerste frikandel speciaal. Weet u het wel? Bij Snackbar van de Molen, de beste frikandel. Zo is het maar net.
0: Ah, lekker.
1: Super kroket. Ga niet op reis zonder ijs. Nieuw. 6 stukjes kipnuggets met 2 dipsauzen, slaaschotels, porrelhapjes en halve kip van het spit. Wat een aanbevolen bij Snackbar van de Molen. Wapendijlaan 2, Egmond binnen. Openingstijden maandag tot en met vrijdag vanaf 4 uur. Zaterdag en zondag vanaf 1 uur. Woensdags gesloten. Telefoon 022 06 1714. Blijf niet langer dolen. Ga meteen naar Van de Molen.

Zo, dat is nog maar van de molen. Er staat altijd paraat voor een lekker kroketje of een frikandelletje. Zo. Ik ben even dat je het weet. Zo, we gaan eventjes een... Inderdaad. Dit is Curti en de Boombox. Let's talk it over in the ladies room. En we houden wel ervan om over meisjes te praten. Vooral speciaal in de dames toilet natuurlijk. Nou, niet alleen praten hoor, er moet ook geen woorden maar daden, zeg ik altijd maar. Er moet ook wel wat gedaan worden. Een lekkere frikandel erbij en of een kroket. Gaat erin als koek. Met een sausje, met een...

Urbanus, ben je uitgelucht? Oh, en het dooit ook nog. En wij kunnen het weten, want wij zitten midden in een woestijn. Oké, tot zover in ieder geval de cutie in de boombox. En let's talk it over in de ladies room. Met de frikadellen en de kroketjes speciaal. En we gaan verder met de volgende schijf. Hier is de scheithuisband, oftewel de shithouse band. We draaien eventjes kant 1, nummer 1, Sentimental Journey.

0: open?
1: Nou, doe dan dicht.
0: En hoe dan?
1: Gewoon het rechte luikje.
0: Oh, zo.
2: Nou, dat achtergrondmuziekje, dat lijkt me op verdomd veel. Dat is een beetje gepikt hoor, van mij. Van, hoe heet die gozer ook weer? Rus Conwell. Dat lijkt wel een oude pianola vanuit de jaren 50 vandaan. Oké, okay, in ieder geval een opname. Ja, de naam zegt het al, de Shithouse Band, de Schijnhuis Band. En ze maken inderdaad leuke muziek. Sentimental Journey. Je moet ervan houden, je moet er even bij blijven. Don't ever. Ik zou zeggen, we gaan gewoon even verder met...

My Boy Lollipop. Hier is kleine Millie. Over frikandellen gesproken. Misschien kunnen we het ook wel met een lolly af vanavond.

0: Nou, u zult het haast niet geloven, vrienden. Het is 3:10 en een anus valt bijna om van de slaap. Maar goed, hij moet over in ieder geval morgen of straks om 12:00 moet hij alweer een plaatje draaien. Hij is eigenlijk wel zielig. Je haalt even een kluitje stof eraf, er zit een bolletje stof onder. Ik weet niet wat je opgezet hebt nu, maar...
1: Kijk, als er nou een leuke dame is die als tegenprestatie voor onze uitzendingen... Hmm. Nee, dat bedoel ik nou niet. Even een lekkere appeltaart verbakken, gewoon. Hè? En dan opsturen. Nee, alleen maar een appeltaart verbakken. Ruud?
0: Maar, Ruud? Je ten monoproe, waar is hij? Oh.
1: Nee, ik heb... Are you lonesome tonight?
0: Wat lief.
1: Bak een appeltaart tonight.
0: We worden...
1: Stuur hem naar Radio West Nederland, postbus 27. Echt van binnen. U belt ons dan even op en dan vertellen wij al waar u hem mag brengen.
0: Ja, we worden hier zo...
1: Een appeltaart bakken.
0: We worden hier zo...
1: Morgen kunt u hem brengen.
0: Ja. Nou goed, we gaan maar eventjes schuifelen
1: dat
0: dan.
1: Dat krijgen die zeelieden ook, hè, op zee. Dan
0: moet je luisteren.
1: Dan gaan ze ook allemaal
0: proberen. Are you lonesome tonight? Are you miss me tonight? Speciaal voor de Elvis freaks.
2: Are you sorry we drifted?
0: Heb je niet een van een heel lekker rustig plaat? Ik heb er wel een, joh, in mijn koffertje. Zal ik hem pakken?
1: Dacht je dat dit was dan?
0: Ja, nog een, nog langzamer. Heb je dat?
1: Himmig.
0: Tegen Chanté Monoproe aan, zoiets.
1: Ja, maar...
0: heel romantisch.
1: Dan moeten we toch even iemand even om mee te dansen. Ja, goed.
0: Ik dans al even met je.
1: Nee, ik ze... ik ga even weg.
0: Oh, dan gaat hij nog weg ook. Oh, wat vervelend is dat nou toch. Dan gaat mijn danspartner...
3: Oh, ik heb het lampje er even open gedaan, arme Ruud. Er ligt hier een meisje naast me, dat heet Marietje. En die wil ook wel met jou dansen, zei hij. Doeg!
0: Nou!
2: Tell me, dear, are you lost?
0: Oh, je hebt een lachversie opgezet. Oh, dat gaat niet goed. Ik zoek even een romantisch nummer, als je het goed vindt. Even gauw tussen de bedrijven door.

0: awesome. I
1: wonder. Oh, dat gaat niet goed. Ik zoek even een romantisch nummer, als je het goed vindt. Even goud tussen de bedrijven door.
2: Oh, maar doet de microfoon staat nog open. Doeg.
0: And I had no cause to doubt you. Oh. Swing it, baby.

0: Are You Lonesome Tonight? Een uitstekend opgenomen nummertje van Elvis Presley. Over romantisch gesproken, we gaan even romantisch plaatjes draaien. Oh. Mm. Oh. Ligt u op dit ogenblik lekker fijn in bed? Luidsprekertje tegen het oor aan. We gaan, weet je wat ik ga doen? Ik heb thuis nog een heel leuk boek met sterrenbeelden en zo, hè? Ja, ik heb ook keiharde porno, maar goed, dan laten we het daar nou niet even over hebben. Ik heb over sterrenbeelden, kunnen we wel sterrenbeelden gaan voorlezen hier al. En dan gewoon die mensen gewoon erop wijzen wat 1985 hun brengen zal. Dat lijkt me wel leuk. Oh, ben jij ook deskundig?
1: Oh, ben jij ook deskundig?
0: Ja, wat voor sterrenbeeld ben jij? Wat voor sterrenbeeld ben jij?
1: Ik ben een boogschutter.
0: Een boogschutter? Dat is in welke maand? December, ja, hoe kon ik dat nou vergeten? Ja, ik ben Leo, ik ben heel romantisch aangelegd, vandaar ook dit plaatje. Ja, is leuk, dat gaan we doen. Volgende week neem ik een boekje mee. Wil je ook in de uitzending? Zeg maar even wat, hij staat open dus.
2: Ja, hallo, ja, ik wou nog even zeggen dat ik ben dus maagd. Ja.
0: Oh, dat komt goed uit vanavond dan, want...
2: Dag!
0: Maar ik kan zeggen wat je wil, we zitten aan een fijne plaat te luisteren.
3: Ja, hallo. Ben ik in de uitzending.
1: Hey, yo.
3: Geen zeik. Nou, ik ben dus het boek. Ja. Hey, de mazzel.
1: Dag, Joop.
3: Ja, dan geen zeik altijd de radio, zo jongen.
0: Nou, fijn. Dat was dan Joop nog even tussendoor. Ik heb er een paar uitgezocht, ze liggen daar, dus mocht je er nog wat voor voelen. Volgens mij vinden de mensen het wel leuk als wij even een paar rustige plaatjes draaien. Goh. Al die rock'n'roll van vanavond, dan wordt het... Een mens slaat helemaal op hol daarvan.

0: Suicide.
1: The Mesh. Suicide is painless. Zelfmoord is pijnloos. Tenzij je natuurlijk een afschuwelijke middelen ter hand neemt natuurlijk. U kunt het ongetwijfeld vast nog wel van radio en tv. Urbanus, zet even...
2: Radio en tv, Radio West-Nederland.
1: Radio West-Nederland, of inderdaad. Heeft u brood nodig, inderdaad. En wij ik lust eigenlijk ook wel een broodje shawarma toevallig hier in de buurt.
2: Ik heb alleen bruin brood.
1: Bruin brood.
2: B2.
1: Bruin brood met een kom water.
2: Een kom water?
1: Ja, ik vond me net in de gevangenis water. Hier al.
2: Dan moet je wel sneeuw smelten.
3: Nee, wij hebben wel water, luisteraars. Gaat hij namelijk niet bang worden. Dit is Paul McCartney. En die zingt over kikkers. Nee, hij zingt met kikkers.
1: Nee, toch?
3: Ja. Want over kikkers van leuke dingen te vertellen. Nou, wat
1: dat is gepikt. Ik vind dat ook alweer gepikt. Want toen de tijd was er een tekenfilmpje met Rotje Clover, met Love is All. En hij doet het ook alweer met kikkers en zo. Ja, echt hoor. Maar ja, goed. Toch wel even leuk om naar te luisteren. Party up.

0: Jorn slaapt hier in de kelder, in de platenkelder hier onder de studio. We hebben een platenkelder. En in die tijd van oorlog wordt het diep gevroren. Dan blijft het bewaard van het nageslacht. En dan slaapt de jongen in. En dan doet hij af en toe het luikje open. En
1: oh ja.
0: Pietje, ga naar de bed. En goed.
2: Daar stoppen we ook altijd die frikandellen en kroketten in om ze goed te halen.
0: Ik heb nog een mop van 99 nonnen. Die gingen naar de snackbar. En toen zei die hoofdnon van... Heeft u een hele frikandellen? En ze hoefde niet gebakken te worden. Toen zei die man... Nee, we verkopen ze alleen in de doos met 100. En toen zei die hoofdnon...

0: Lekkere plaat om naar te luisteren, hè? Of niet soms. Was een opname van El Supply. En All Out of Love. En Urbanus is inmiddels al wat lekkers voor me aan het klaarmaken in de keuken. We hebben in de studio hebben we nog een aparte ruimte helemaal ingericht. Speciaal voor allerlei lekkere hapjes klaar te maken. Vooral als we er zelfs geen tijd voor hebben in de zomermaanden. Komen we er altijd een paar leuke meisjes. Die maken altijd wel iets lekkers voor ons klaar. Ja, dat krijg je dan als je eenmaal in de studio werkt. Heerlijk is dat gewoon. Een heerlijk beroep. Ik zou mijn hele leven er wel aan kunnen wijden. Ik heb er inmiddels al 15 jaar op zitten. Dus wat dat dan gaat, kunnen er nog wel even een paar jaartjes aan vast. Even kijken hoor. Smokey Robinson en nog wat. En ze zingen The Tears of a Clown. En die heeft Urbanus opgezocht. Zo dadelijk even terug met nog eens een mooie plaat.
1: Wat is er aan de hand, luisteraars? Wij doen al zo vrolijk.
2: Van mij huilen ook wel.
0: Ik zit tussendoortje.

The Tears of a Clown. Smokey Robinson. En The Miraculous. Toch heeft die Urbanus nog wel een beetje smaak, he. Alle gekkigheid op een

stokje. In ieder geval, wij bij Radio Noord Nederland, we maken er gewoon wat van hier. Ruud van Heemskerk in ieder geval, elke vrijdag van 5 tot 7 uur. En tijdens de middernachtelijke uurtjes zijn we altijd hier weer te beluisteren. Oké, tot zover dan Smokey Robinson. En zoals beloofd zou ik er eigenlijk nog een paar mooie plaatjes draaien. Waar onder andere deze plaat ook toe behoort. Hier is Scott McKenzie. Herinnert u zich deze nog? Het gaat over San Francisco.

0: Ja.
1: Ik nu dan?
0: Nou, eerst even de galm even uit zo. Even de mond leeg eten, want we hebben een overheerlijk broodje hebben we hier. Oh, dat hou je niet voor mogelijk. Zo, het laatste stukje is door
1: elkaar. Het recept van de week zijn we nog
0: vergeten. Oh, ik zal even wat geluid aanzetten, dan kunnen de mensen horen.
2: Het recept van de week zijn we vergeten.
0: Het recept van de week.
2: Het recept van deze week.
0: Dat kunnen we eigenlijk ook nog wel eens een keer doen.
2: Gaan we ook doen.
0: Ja, we hebben zoveel ideeën en luisteraars die weten af en toe niet...
2: Dat heb ik al gedaan, nou niet hier.
0: Oh.
2: Ja, dat is... Wel niet lachen. Recept uit de Tweede Wereldoorlog hadden we dan. Dus eigenlijk wel hadden we bloembollenslaatjes en zo.
0: En u wilt het niet geloven, maar ja. Ik heb hier een overheerlijk glaasje. En dan moet u me echt geloven, een heerlijk glaasje limonade. Luister maar.
2: Dat klinkt als sinaasappel.
0: En dus, zo proeft het ook. Het is jammer dat de luisteraars niet mee kunnen proeven, maar misschien komt het ooit nog los.
2: Het recept van de week dus. Loop nu naar uw keuken toe. En haal twee bruine boterhammen, boter erop en aardbeienjam erop. En dan een glaasje ranja, die allergoedkoopste vieze troep, in een glaasje water erbij. En dan weer terug naar uw bed. En dan gaat hij in uw bed liggen.
0: Heerlijk.
2: En dan hap, hap, hap. Of als u bij de Hoogoven zit, of bij die de radio, bewakingsdienst, of een booreiland.
0: Die radio moet aanblijven, hoor.
2: Die ook maar even naar de kantine.
0: Ja.
2: Ja, die moet wel aanblijven natuurlijk, anders zitten we hier voor niks te eten natuurlijk.
0: Daarom. Zo zit het in elkaar. En we hebben in ieder geval geluisterd naar Scott McKenzie met San Francisco. En ik heb nog zo'n hele mooie plaat. Er lopen de koude rillingen je van over de rug. Ik heb het over Cliff Richard. En het is ook wel toen de tijd gezongen door Jermaine Jackson. Die nu op dit ogenblik al in de tipperaden staat met Pia Sedora. Wat u ongetwijfeld wel gehoord zult hebben. Hier is Cliff Richard met het welbekende nummer Daddy's Home. Zo, ga daar maar eventjes voor liggen. Dan eet ik even ondertussen mijn broodje op. Tot zo dadelijk.

0: Dus hij heeft wel overzicht. Ja, want ik mocht het eigenlijk niet zeggen, maar hij zei net, ik stik in mijn step in. Dus deze jongeman, nee, hij heeft een step in aan.
1: Oh, dat, en dan was ik dan wel moeten lachen, weet je, dan krijg je het gevoel alsof je in je broek moet plassen.
0: Echt. Met je step in.
1: Ja, dat dacht ik net. En als ik daar dan weer aan denk, dan... Dan moet ik gelijk alweer aan een grammofoonplaat denken, want daar ben je gewoon disjockey voor, al die jaren.
0: Ja, maar zo'n grammofoonplaat is ook, wie meteen zo'n grammofoonplaat is, een grammofoonplaat.
1: en dan wil ik dan hem gelijk even laten horen. Ik ben gelijk aan het snuffelen gegaan. Zo, hier heb ik al wat, nummer 4, kant 1. Zit op dat ding.
0: Nou, wacht even.
1: Daar gaan we dan. 1, 2,
0: 3. En een half.
1: Zo, hij staat, dit is hem, hij komt hier achteraan. Dan gaan we even naar luisteren. Ik doe het niet in mijn broek, maar ik doe het in een emmertje. Ja, en zingt u maar even mee. De Skiffelkroep.

0: Dat doen we even over. Dat doen we even over. Wacht even. Zet, hup, draaitafel uit. Terug. Even een klein stukje. Ja? Oké.
1: Niet zo goed, maar drinken uit een glaasje.

0: doe het maar in een emmertje. Doe het maar in een tijl. En dat volgende plaatje, dat draaien we niet. Dat is een asbak van een plaat. Dat doen we niet. Dat doen we u gewoon niet aan. Maar in elk geval, Pietje, het zoontje van mij, dat is een zo'n akelig vervelende knul. Die, ja, die moet je af en toe moet je gewoon die een pak op zijn ros geven. En dan stop ik hem in een kelder. Maar ja, die kelder is zo groot met allemaal tochtige hoeken en gaten en zo. En dat kereltje, dat verstopt zich elke keer, hè. Maar fijn, ik ben al een hele tijd op zoek naar op dit ogenblik. Om dat kereltje nou weer te pakken te krijgen en zo. En ik zal toch eens even kijken wat die allemaal uithangt, hoor. Want,
1: Hallo, ja.
0: Ja, hallo. Ja, Pietje, kom jij maar even tevoorschijn.
1: Hey, maar ik ben helemaal niet jouw zoontje, hoor.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik ben jouw zoontje helemaal niet.
0: Nou, je maakt er wel een rotzootje van. Pietje, kom tevoorschijn.
1: Nou, je kunt een pot op, ik smeer hem lekker zo.
0: Pietje, kom hier. Kom hier, kom hier.
1: Ah.
0: Je bent een rat. Weet, nee, we gaan zingen. Ik ga maar een liedje zingen. Hier is Jantje Koopman voor u, want anders loopt het hier helemaal uit de hand. Met een rode roos. Rozen, zingt u mee, alstublieft zingt u mee.
2: Rozen op trouw.

0: Zingt u mee, de dames uit volle borsten.
1: Je rozen, het zijn er echt veel. Ik heb lang.
0: En de heren uit de volle borst.

0: Matje, schommelen en wiggelen naar. Dit is Radio West-Nederland. Goedemorgen.
1: De tijd bij Radio West-Nederland is 3 minuten over 34. 34 over 3.

0: We blijven een beetje in hetzelfde zanger rondhangen. Ah, dat gaat goed hier bij Radio West Nederland. Hier is Tom en Dick.
1: Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary.
2: Mary.

0: meer lokken. Lokken.
1: Want iedereen was aan het leven. Meneer Gert.
0: Pararararam.
2: Ik wil leren vissen.
1: Ze heette Bloody Mary. En was verschrik
2: anekdotes.
1: Dus drinkt op Bloody Mary.

0: We gaan even een hele mooie plaat uitzoeken.
1: Goede huis, it's nice.
0: Voorlopig moeten we het hier even doen. Holland, dan ben je nog vreselijk mooi in je lentetooi.
2: In de haven ligt een schip op mij te wachten.

0: vreemde landen. Ik moet naar zee, ik moet er tegenaan.
1: Zeg niet nee,
0: wacht op, ik ga je weer verlaten. Maar het afscheid nemen doet een beetje pijn.

0: lachen. Voor de kinderen lachen. Het mooiste woord kan zijn.
1: Kinderstraat.
2: Han Wellerdijk. Voor degene die het even wil weten. Hij was live te beluisteren vanavond in Tapperij, de Stiefel in Castricum.
0: Als ik straks een storm moet trotseren, of de eenzaamheid die vaart een eindje mee, dan zal ik ongetwijfeld aan je denken. Dat kleine brokje land daar aan de zee. Het dorp, de kroeg, ik zal ze missen. Ik zal denken aan de vrouw die op mij wacht. Holland, wat ben je?
1: Holland, you're beautiful.
0: Mooier dan ik kan zeggen. He? Veel mooier dan het mooiste woord kan zijn.
3: Oh, you are beautiful.
2: Oh, ja, dat is van Roger Whittaker, ja.
1: Ik zou geloof niet aan mijn duim, tenminste. Dat,
2: dat doen we wel vaak, maar soms menen we het ook nog.
1: Ik zou geloof liever niet aan mijn duim.
2: Nee, laat ik altijd doen. Oké, dat was dan Han Wellerdijk.
1: De ordentelijk radiostation.
2: We gaan even terug naar de kerk. Egbert de Douwe en Kom uit de bedstee, mijn schatje.

0: Nice music on KR1. Lekkere muziek op KR1. En wij hebben het hier over zonnecellen, want wij willen graag energiebewust uitzenden.
1: Alweer telefoon.
2: Ja, alweer telefoon. Nou, we draaien wel even wat, want het is vast weer rood of zo.
1: Met Ruud. Hi, goeiedag. Ja. Ik heb hem ontvangen.

0: wij willen graag energiebewust uitzenden.
1: Oh, alweer telefoon.
2: Ja, alweer telefoon. Nou, we draaien wel even wat, want het is vast weer rood of zo.
1: Met Ruud. Hi, goeiedag. Ja. Ik heb hem ontvangen en ik had het ook ingeschreven op het internet. Dus ik krijg allemaal verschillende offertes van allerlei bedrijven. En ik zit nog te wachten op één offerte en dan leg ik ze allemaal naast elkaar en dan bekijken we het even en dan pikken we er eentje uit. Dus we zijn nog niet aan een beslissing toe. En we kijken even naar de prijs-kwaliteit verhoudingen en zo. En, we moeten nog even een weekje geduld hebben en dan weet ik meer. Dat kan u altijd doen, ja, geen probleem. Is goed. Oké. Fijne dag. Joe. Dag. Zonnepanelen.

0: achteraan.
1: Oh, dank u wel.
0: Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen gooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag en merk er wat moois van. Hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè.
1: Dag, boer Bartelsma.
0: Dag, hoor.

0: Ja, hallo, met de uitzendbunker van KR1 Wereldradio.
1: Ja, je spreekt Boer Beres mee, hè? Ja, ik wil even mijn fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen.

0: so far away. All right. Dit is KRN Wereldradio. En we hebben hier een plaatje. Die wordt aangevraagd door Barry per e-mail. En Barry die heeft wel eens een handtekening van jou gehad toen jij voor KRN bij de roadshow moest draaien. En dat was in Castricum.
1: Nou, dat is toch alweer lang geleden, hè? Zo zie je maar, dat je af en toe toch eens onderuit de la vandaan komt. Maar goed, nou, toch leuk dat hij even schrijft. Hey Barry, leuk dat je er geschreven hebt. En we gaan even je plaat draaien. Komt helemaal goed. En hier komt hij dan. MUZIEK

0: Dat was een lekker plaatje. Er is een UFO gezien door Angelique.
1: Oh ja? Waar?
0: In de lucht.
1: Ja. De lucht is erg groot, toch?
0: Ja. Nou, ze reed bij de Kemmerlandse Duinen. Ter hoogte van Wijk aan Zee. En daar zag ze dat. Dus ging van de zee af. Daalde die ergens neer in het land.
1: Oh, alweer telefoon.
0: Ja, alweer telefoon. Nou, we draaien wel even wat. Want het is vast weer rood of zo.
2: Dit is het.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, dan volgt hier een verzoekplaatje, aangevraagd bij onze speciale verzoekjesbalie.
1: Kamer Radio 1.

0: Dylan. Dylan stuurt een e-mail. En Dylan die schrijft...
1: Hij schrijft dat hij altijd regelmatig naar KR1 luistert.
0: Ja, dat is de bedoeling, Dylan.
1: Ja.
0: Ja, wat moet je anders ermee?
1: Nou, gezellig toch? Ik ben blij dat je afgestemd bent. Blijf het doen, blijf schrijven.
0: Goed gestemd.
1: Ja.
0: En nu?
1: En nu gaan we draaien.
0: Oh, draaien voor Dylan.

0: de muziek uitgezet. Oké, we staan weer even buiten te presenteren, luisteraars. Buiten de uitzendbunker van KR1. Hello there, we are outside the bunker. Hoor je het nou?
1: Hallo.
2: Ik hoor je nou op links.
1: Dat is waar. Nou,
2: ja. Ik hoor je op links.
0: Hallo. Hallo, oh ja. Ja, nou, dat, zo, kijk, zo klinkt het dus als ik er ook
2: ja,
0: ben.
2: Ja, maar ik hoor mezelf nou niet meer. Even kijken. Moet ik misschien het volume...
0: Dat is raar.
2: Oh nee, ik heb het volume hoger gezet en nou hoor ik het wel.
0: Ja, nou hoor je ons... Ja, we zijn allebei ongeveer even hard.
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat jij harder bent.
0: Ja, dat is raar.
2: Ja, dat is heel raar.
0: Nou, we zoeken het wel uit. Draai eerst maar even wat muziek, Nico.

Dames en heren, de sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans van 16:33 vertrekt vandaag van spoor 14C. Herhaling, de sneltrein naar Amsterdam...

0: KR1 Radio hoort een golf 6285. Je luistert naar het programma De Nacht Express. Presentatie Ruud van Heemskerk.
1: Goed voor hart- en bloedvaten, voor het geheugen en de concentratie, maar ook bij ongemakken rondom de menstruatie en bij overgangsverschijnselen.
2: Joepie!
0: Reageren? Stuur een mailtje naar info@kr1.nl. Nogmaals, dat is info@kr1.nl.

0: Let op.
1: Ja, ik ben niet op 40 muziek van Radio 3. Ben ik gewoon flink saai natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
2: Het komt er straks allemaal aan. Op KR1 Wereldradio. Vanuit de bunker.

0: Zo, we hebben hier Gerry. En Gerry, dat, ja, zo heet ze, is een dame. Hallo, ik ben Gerry.
1: Gerry maakt altijd veel herrie.
0: Nee hoor, ik ben 58 jaar.
1: Dan doen wij het wel voor Gerry.
0: En ik woon in Beverwijk. En er praat steeds iemand door mijn aankondiging heen. En ik vraag een plaat aan voor iedere luisteraar van KR1, waar ik al zoveel jaren naar luistert vanaf sinds ik jong was. Dank jullie wel. Nou, hier komt-ie, Gerry.

0: Ja, dat was een fijne show gisteren op de markt van Beverwijk. Stond de KR1 stand. En nou, er waren 12, niet zoveel dit keer, 12 promotieteam mensen.
1: Maar er zijn toch wel veel posters weer er doorheen gegaan. Want er waren toch zo'n, ja, zo'n 2000 posters.
0: Ja, maar er zijn er maar 800 verspreid gisteren.
1: Ja, maar goed, dat is toch wel heel veel.
0: Het is toch weer 800. Alleen in Beverwijk, hè?
1: Ja, en als iedereen maar voor zijn raam hangt, nou, 800 huizen, nou, ik geef het je te doen, hoor.
0: Dat tikt aan. Ik zag hem ook, iemand had hem op elektriciteitshokjes geplakt en zo. Het was echt heerlijk.

0: Hallo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Oh, nou is hij helemaal weg. 1, 2, 3, 4. Hallo, hallo, hallo.
1: Zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo.

This DJ can keep it up all night long.

0: Wat ook leuk is, is dat ik heb hier een knopje over bier drinken gesproken. En dan ga jij met dubbele tong praten.
1: Ja, dat is een bier knop.
0: Hij is sowieso pas de pest. Ik ga gewoon muziek draaien. Heeft u daar geen last meer van?

0: weer gaan doen. Live. Ja.
1: Ja.
0: Net zoals nu.
1: Een nachtuitzending live, net als nu. Nou, ten eerste is het de vraag of het nacht is. Live is het natuurlijk altijd. Maar... ja, je ziet hier het verschil niet meer tussen dag en nacht in deze...
0: donkere bunker, ja.
1: In deze donkere bunker.
0: Hebben we eigenlijk wel een tijdklok hier? Even kijken. Nee, ik zie geen klok hier, joh.
1: Nee.
0: Hoe laat is het eigenlijk?
1: De klok is... die batterij die kan niet tegen het vocht.
0: Ja.
1: Het is zoveel minuten voor en of na het uur. It's
0: okay.
1: Some minutes past the hour, listeners. This is KR1 World Service, wherever you are. And if you are listening and you can't understand what we just said in Dutch, then you're probably not Dutch.
0: That's right.

Met de vernieuwde wifi-mogelijkheid in de treinen is het mogelijk om ook in de treinen aan uw KR1 Kennemer Radio 1 verslaving te voldoen. Stemt u af op www.kennemerradio1.nl.

Het zal wel ergens avonds als je Wereldradio bent. De groeten aan alle emigranten in Canada. We krijgen een aantal mailtjes nu. Doe je best en zet hem harder, want hij schalt over het weiland daar. Leuk!

0: Ecoline, heb je daar wel eens van gehoord? Jacoline?
1: Nou, wel iets van een andere Ecoline heb ik wel.
0: Nee, dit is Jacoline. En Jacoline, die woont in Australië. Die is de dochter van iemand die 30 jaar geleden is geëmigreerd. Vind je dat niet leuk? En die stuurt nou een e-mail.
1: Waarom zijn ze geëmigreerd?
0: Nou, omdat ze in Australië wilden wonen.
1: Oh.
0: Ze hebben daar een bedrijf in groenten.
1: Oh.
0: Ja, vraag me niet waarom. Zeker omdat daar meer ruimte is of zo. Australië, ja, het schijnt best een leuk land te zijn.
1: Ook plantjes. Met plantjes dus allemaal weer werken ze.
0: Met plantjes, ja. Nou ja, of we een plaatje willen draaien. Dat gaan we doen, Jacoline. En doe maar wat. Het mag ook Nederlands zijn. En ik luister natuurlijk ook veel Engelstalig.
1: Dus dat doen we wel een plaatje van Doe Maar.
0: Oh ja, gaan we straks ook zoeken. Maar eerst draai ik deze even.

0: Hey jongens, gaan jullie weer muziek draaien, staat hier op de chat. We praten te lang.
1: Ja?
0: Nou, het staat, kijk.
1: Oh ja.
0: Nou,
1: wie schrijft dat?
0: Ja, weet ik veel. Draai maar even wat. Freddy, die schrijft dat. Nou, Freddy, we gaan weer wat draaien dan.
1: Freddy Hogezand uit Sappermeer.
0: Ik ga wat draaien voor je hem beledigd. En mijn luisteraar.

0: hebben hier Hilbrand. Hilbrand. Hij is, Ruud schrijft nu Holbrand op de tafel. Nee, deze heet Hilbrand.
1: Oh ja.
0: Ja, ja je hebt mensen die Hilbrand heten.
1: Nou, dat kan.
0: Beste mensen, we hebben hier een groepje op kantoor en die willen deze plaat horen. Vraag me niet waarom, maar ze houden van Polonaise. En draai je maar voor ons, dankjewel. En dat gaat om het kantoor van Belastingkantoor in Haarlem.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, daar zullen we niet te veel over zeggen. Anders krijgen we
1: een belastingaanslag.
0: Terroristen, want die plegen aanslagen.

0: All right. En we blijven lekker doorgaan. Deze uren heel veel fijne muziek op KR1 Wereldradio. We hebben hier ook Mariska. En dat is een trouwe fan. Die komt af en toe eens langs. En die wilde even een toespraak houden. Live on air aan alle hier aanwezige mensen. Dus ik zou zeggen, Mariska. Nee, die microfoon. Oké, begin maar. Nu.
1: Ja, nu wil ik iedereen bedanken die meegewerkt heeft om dit radiozender groot te maken. Ruud, Bart, ik weet het niet meer. Boy Bensdorp. En al die mensen die daar omheen staan, die grote kring van mensen, die willen dat dit zender in de lucht blijft. En we blijven doorgaan. Go for it!

0: Wat hebben we weer een mooi uitzicht vandaag.
1: Ja, ik vind het prachtig. Kijk eens even. Ja, we zitten hier in de bunker en we gaan gewoon lekker door voor jou.

0: Oké, Nico is bezig. Waar is hij mee bezig? Met het luchtafweergeschut?
1: Nou, nee, dat is een net waar hij mee bezig is om die vogels op te vangen. Want ja, die vogels die kruipen hier steeds in allerlei hoekjes en gaatjes en poepen alles vol. En we moeten steeds alles schoonmaken. En hij is daar nu een net aan het maken en, op die bunker om die vogels te vangen.
0: Nou, tot zover een live verslag van de bezigheden rond de uitzendbunker. Dankjewel. Ga jij nu ook de muziek starten?
1: Ja, ik start de muziek wel. Hier komt hij weer.

0: is een spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplaatje der woche.
1: Dit is het
0: spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week.
2: KR1.

0: KR1.
1: Zo, een heel mes politie rent er beneden voor de voordeur. Gauw, joh, kwaak die zender in de waasmaand. Gauw, jongens, wegwijzen. Tot ziens.
0: KR1.

0: Dag luisteraar, wij gaan het hebben over drankverslaving. In ieder geval over verslavingen. Luistert u?
1: Ja.
0: Oké, dank u wel. We hebben een drankverslaving, we hebben een drugsverslaving, we hebben seksverslaving, we hebben alle soorten verslavingen, wat je maar kan bedenken. Gokverslaving is er ook nog, zegt men, maar daar geloof ik niet in. Nu is er weer iets nieuws. Ja, zendverslaving is er ook geweest. Het is ook achterhaald. Men raakt ook heel snel in zijn kop gek. Door hoogfrequente stralingen en toestanden. Nu is de nieuwste verslaving. Eigenlijk is het een rage. Een rage. Een wereldomroep weer. Zomaar uit de lucht gegrepen. Dat is Kennemer Radio 1.

0: Kennen we Radio 1, was weer een lekker plaatje hier in de uitzendbunker. Fijn dat je nog steeds luistert, joh. En we hebben hier Mariska, die gaat even... Nee, dan moet je het doen ook. Wat je net deed. Die gaat even een liedje voor u zingen. Kom.
1: Manamana.

No.

0: dit gedicht dragen we op aan onze grote vriend Theo Brouwer. Theo Brouwer, jij met je zwoele blik, met je bruine ogen en je kleine pik. Jij met je kale klets en je mooie auto vliegt van hot naar her. Van links naar rechts, van oost naar west. Maar Theo Brouwer, deze piratenwond valt niet te dempen. Wij zijn en blijven piraat.
1: Dit is Kennemer Radio 1!
2: Wereldradio. KR1.
0: Niet weg te slaan van de radio. Soms duurt het een maandje, soms een half jaar, soms een uurtje. Maar wij blijven steenvast draaien op de radio. Illegaal. En Theo, je pakt ze toch niet allemaal. Dit is
2: KR1.

Terwijl op sommige plekken van de wereld de temperaturen gaan dalen, beginnen de temperaturen hier te stijgen. Ik ga er zo wat even aan doen. DJ Tony gewoon weer op je radio. We gaan met twee uurtjes verder. Ik had inmiddels wat mailtjes binnen van diegene. En dat gaan we straks even allemaal behandelen. We gaan gewoon even eerst een paar lekkere plaatjes draaien.

0: Dat was weer een lekker muziekje hier op KR1 World Radio. En we zijn hier de boel aan het afstellen in de bunker. Moet je horen wat hij aan het doen is daar in de zijruimte met de microfoons.
1: Okay.
0: Deze. Even wat zachter, hè?
1: Ja,
0: zo,
1: ze,
0: ja.
1: Hallo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ah, ah. Deze zo. Is wat zachter. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo. Ah.
0: Ja, zo'n aankondiging heeft u nog nooit gehad. Geniet maar gauw van de muziek.

Daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat er achter die stalen deuren hier zit. Als we nou naar binnen gaan, misschien vinden we wel weer een andere gang. Zodat we snel uit de voeten kunnen komen. Ja.

0: 7 en 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is een...
1: Ik ken hem Radio 1 luisteraar.
2: Met Ruth Van Hemsker. Tú escuchas a Kenema Radio 1.
3: ¿Qué es? A mí no me sale.
4: Kenema Radio 1. You can count on the biggest.

dat Pate de Ries hier. Ik wil u van harte proficiat wensen met uw verjaardag. En een hele fijne dag toegewenst met koffie en koek en zo. Hè? En geniet er maar goed van. Laat u alles lekker smaken.

0: Lekker plaatje vanaf de bunker van KR1. Wat zeg je, boy?
1: Al die windmolens in zee vind ik ook in de weg staan, weet je dat? Het past helemaal geen zendschepen meer.
0: Nee, dat was een lekker plaatje, luisteraars. Jij hebt het over windmolens.
1: Ja, midden op de Noordzee. Je kan niet eens normaal meer met een zon. Je kan niet eens meer normaal met een boot uitleggen om uit te zenden.
0: Nee, precies, als we kunnen er antennes op gaan maken op die windmolens.
1: Oh, dat zou nog kunnen.
2: En zo is er een oplossing voor ieder probleem bij KR1 Wereldradio. Ook voor het probleem van geen muziek hebben wij een oplossing, namelijk dit mooie nummer.

Oké, al die mensen die nu voor jou aan de gang zijn om dit radiostation op poten te houden. Geniet je er nog een beetje van, dat is mooi. En laat het ook vooral weten, zoals al deze mensen in deze brief. Hier een plaatje op verzoek, daar komt-ie.

0: En we hebben weer wat muziek. Druk jij op het knopje of druk ik op het knopje?
1: Ik druk hem wel deze keer.
0: Hier komt hij. Watch the shows. What's the best way? No one knows yet.

0: Maar natuurlijk eerst even.
1: Hey Spetter! Huh? Heb je zin om met mij een avondje te gaan stappen?
2: Wie denk je wel wie je bent?
1: Ik heet Mo.

0: Bel, schat, wat denk je ervan?
1: Weet je wat? Geef me je nummer maar. Kan je volgende week mijn plafond komen witten? Viespeuk?
2: Is the special talent of your radio station 100.8 Canal Radio 1 number 1 for you.
3: Well, a kid has got Beta, Jill has got Barbara, I have got

0: show.
1: Wow.
0: Kondig jij even een plaatje af, zeg. Ja, we zitten even met de knopjes te spelen.

0: landgenoten. U luistert naar mijn hofleverancier van die knijtertjes van hits.
1: Dit is Kennen We Radio

0: Right, dat is weer een lekker muziekje hier. Wij hebben iemand, Ruudje, die heeft iemand aan de telefoon. Die zal ik even in de uitzending doen.
1: Hallo, Hoogheid.
2: Dag, Ruudje.
1: Oké. Nou, Hoogheid, leuk dat u mijn naam nog kent. Wilt u misschien nog iets zeggen tegen de luisteraars? Iets leuks of zo? U bent rechtstreeks in de uitzending.
0: Ja, daar hebben wij geen tijd voor, hoor. Ik draai weer gauw wat muziek.

sexy people.

0: radio. Maffe radio. Nou, maf is het zeker. Ja. Yeah.
1: The loveliness of Paris

Nee, wij zijn niet geflipt. Wij zijn prettig gestoord. Voor jou. Op deze zender. Kennen we Radio 1. Geniet ervan.

0: Zo, de plaat is alweer afgelopen. En we gaan alweer gauw naar de volgende. Wat loop je te mopperen, boy? Wat is er aan de hand, joh?
1: Dan komt die gore koffie nou weer vandaan. Maar heb je die nou weer uit de kalei getrokken of zo?
2: Dit is

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten.

0: All right, KR1 World Radio, daar luister je nog steeds naar. En hiernaast zijn ze jingles aan het maken. Ik zet even de microfoon open, kunt u even meegenieten. En daarna weer een heerlijk plaatje, wereldwijd uitgezonden.
1: KR1. Oh, moet ik het zo inspreken of zo? KR1.

0: Kennemerradio1.nl. 3, 2, 1.
1: Kennemerradio1.nl.
2: Als je van tevoren zegt, verborgen talent, de toon wordt.
1: Dat klinkt mooi.
0: Ja, goed hè?
1: Ja.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got

0: Dat was... Even stil, want we gaan afkondigen. Gaat hij zitten lachen?
1: Oh ja.
0: Als het rode lampje aangaat, gaat hij altijd zitten lachen. Van de zenuwen waarschijnlijk. Dan moet hij u weer toespreken. Ja, het rode lampje gaat aan. Het plaatje is afgelopen, moet ik zeggen. En jij gaat nu weer een nieuwe aankondigen. Hè?

0: van de redactie in mijn handen gestopt.
1: De redactie?
0: Ja.
1: Ja, we hebben 3 redacties. 3 keer in de week een nieuwe redactie.
0: Nou ja, je weet het wel. De laatste die we toen opgericht hebben. Want het loopt een beetje storm met allerlei gekke dingen.
1: Ja.
0: Er staat op een Sandra Hagestein. En die zegt van, kan ik niet iets doen bij Kennema Radio 1? Van een dingetje inzingen of zo. Of muziek draaien. Nou ja, er stond een telefoonnummer bij. Dus ik heb die Sandra heb ik gebeld. En, maar ja, toen kreeg ik een hele zware vrouwenstem aan de telefoon. Van, met Sandra.
2: Met Sandra.
0: En ze wilde iets van inzingen en zo. Ik denk, nou. Ja, maar ja, wat moet ik daar nou mee? Ik, nou, ja, we kunnen er wel.
1: Jij wou toch ook de bunkerroze schilderen. Ja. Met die gay pride toestand. Dan gaan we gewoon een tweede kanaal beginnen voor het transseksuele. En dan allemaal zulke presentatoren.
0: Maar je hebt tegenwoordig toch van die knopje.
2: Met Sandra.
0: Er zit toch een knopje bij de muziek. En dan kun je toch. Dat je de stemmetje wat hoger kan laten klinken.
1: Ja, oma.
3: Hey, ja, oma, hallo. Ja, Sander.
1: Ja?
0: Maar ook met toerental. Vroeger ging je met een plaatje harder draaien.
1: Oh ja, dat kan.
0: En dan maak je het even de stemmetje wat hoger.
1: Ja, dat kunnen we doen.
0: Ja, dus ja. Sandra, er is nog hoop. Mocht je luisteren. We gaan je benaderen.
1: Wat een idee.
0: Ja.
1: En als we dan een lollige bui zijn, maken we er een smurf van.
3: Echt een smurf als presentator, luisteraar.
1: Ja, oké. Okay. Nou, leuk joh. Ja. Sandra, hoe zou ze eruit zien? Zou hij een jurk aan hebben? Of zou het gewoon een vrouw zijn met een donkere stem?
0: Nou, het is een vrouw met een donkere stem.
1: Oh, ja, sorry Sandra, sorry.
0: En als ik daar een beeld moet bij vormen, dan zie ik gewoon een spijkerbroek met een grote slobbertrui.
1: Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
0: Nee.
1: Nee, ja. Ja, goed idee. We maken er gewoon elektronisch
0: en laten we haar gewoon zingen.
1: Een meisje van.
0: Zij kan wel die reclame maken van die snackbar, van de notenbalk.
4: De notenbalk.
1: Ja, ook een adverteerder van ons geweest, ja. We hebben wel 1000 adverteerders gehad. Maar goed, daar hebben we het niet over. Leuk idee, Sandra. Hartelijk welkom. En sorry dat we van die rare dingen over je zeiden.
0: Kunnen toch?
1: Ja.
4: En dan hier een plaatje voor Sandra. Oh yeah, baby. KR1 Travestieten Radio. Oh yeah.
5: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Wat een toestand, luisteraars. Een plaatje voor Erik. Erik uit Nieuw-Zeeland. En die vraagt hier een plaatje aan. Nieuw-Zeeland, dat ligt ergens bij. Waar ligt dat, boy? Weet je dat?
1: Ja, weet je dat?
2: Ik zei net Schagen.
0: Ja, dat ligt vast ergens bij Schagen. Nieuw-Zeeland. En ja,
1: Nee. Dat is dat opgespoten eiland daarbij.
2: Nee, in het buitenland heb je ook nog een Schagen.
1: Daar bij Vlissingen, toch?
2: Buitenland is er ook nog
1: een
2: Schagen.
1: Ze wilden daar toch een tulp in zee gaan spuiten. Dat is nu klaar. En dat is nu Nieuw-Zeeland, ja.
0: Oké. Okay.
2: Heb jij dat bedacht?
0: Ja, geen idee.
2: Het kunstwerk.
0: Erik, we behandelen je bezoekje wel na de volgende plaat.
2: Nou, al die

0: Gaan we trouwens van de zomer nog naar Spanje?
1: Ja, dat is, ligt wel in de planning, hè, om naar Benidorm te gaan. Ja.
0: Oh, dat zijn we vroeger ook geweest.
1: Ja, en daar hebben we natuurlijk nog steeds het promotieteam van vroeger ook. Van de, zeg maar, de vorige generatie KR1'ers. En die zijn inmiddels ook al oud geworden.
0: Ja, we zijn alweer een aantal jaartjes verder, ja.
1: Ja, maar er is een nieuw promotieteam. Die hoorde ik op de radio. Ik hoor nu allemaal jingles. Die zijn opgenomen door Nico of zo. Hè?
0: Ja.
1: Of door jou, ik weet niet.
0: Nou, ik mocht erbij staan. Ik moest die meisjes selecteren op stemhoogte.
1: Alleen op stemhoogte?
0: Ja.
1: Ja. En lukte dat een beetje?
0: Nou, het ging wel lastig. Want er zit, ja? Maar er zitten ook een paar boerinnen bij. Die hebben een hele hoge stem.
1: Is het serieus?
0: Ja, ik weet niet. Misschien omdat er een koe af en toe op mijn teen staat of zo.
1: Ja, ik vond het ook jingles. Ik hoor ze de hele dag.
0: Ja, goed. Ja. Maar het is wel leuk om te doen. Ja, toch?
1: Ja.
0: En die meiden hebben er ook schik in.
1: Nou, misschien komt er zo wel een leuk Spaans plaatje. Of een ander plaatje. Wat ga je draaien?
0: Nou, iets van...
1: Erik van Inkel is er nu. Wat ga je draaien, Erik? Oh. Nee, eerst even wat anders, zegt hij. Hij zoekt wel even wat. Komend uur komt er wel een Spaans plaatje. Ja, ik heb hem in mijn oortje, die Erik. Die hoor jij niet.
2: Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.
3: Too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: We gaan het eens even hebben over de Europese uitzendingen van Kennemer Radio 1. Want er zijn een paar ideeën ontstaan om Europees de boer op te gaan met de roadshow. Er is een band die een Europese tour maakt. En die wil dan dat wij ook meegaan met de radio-uitzending, omdat we tegenwoordig de nieuwe wereldomroep worden genoemd. Wat vind je daarvan? Moeten we wel een paar discjockeys meesturen?
1: Nou, kunnen we wel doen. Lijkt me wel leuk.
0: Ja, gaan we doen. Oké, nou, dan is bij deze besloten.
1: Nou, dat is snel.
0: Ja, dat is snel. Ik weet niet of wie er mee eens is, maar we hebben er 12 mensen zo die we moeten vragen om toestemming. Maar
1: apparatuur hebben we genoeg. Dat ligt het niet aan.
0: Dat staat hier opgestapeld in zaal 2. In de bunker.
2: Dat kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

Bliksems. Het leven zit vol met verrassingen. Gelukkig is er Kennem Radio 1. Ook jou. Nummer 1.

0: Qualified.
1: KR1.
0: Internet radio. All over the world.
2: Ja jongens, kalibreerden jullie. Het klonk wel goed, maar ik verstond er helemaal niks.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben een klant. Heeft u zenders?
1: Zenders? Wat voor zenders?
0: Nou, gewoon zenders.
1: Ja, lampenzenders, transistorenzenders, grote zenders, kleine zenders, nepzenders. Wat voor zenders?
0: Nepzenders?
1: Ja, dat is weer nieuw.
0: Nou, doet u die dan maar.

0: telefoon, zeg maar. Er is telefoon.
1: Ach, kerel, man, je bent...

les 1 op KR1. Sluit uw ogen en denk dat u in een mooie bunker bent. Met allemaal prachtige promotieteam mensen. Dan drukt u op de knop waar de muziek uitkomt.

0: was het ook weer met die zwarte marktgeluiden? Machala, machala, machala!
1: Ja, dat is echt wereldradio. En nu weer een echt wereldmuziekje voor je.

KR1.

0: Ik ga even benzine halen. Let jij even op de muziek, zodat het blijft draaien?
1: Ja, ik hoop het, want ik ga ook even een broodje pindakaas smeren in de... Of doe jij dat even, Nico?
2: Ik ga wandelen.
1: Nee, Nico gaat wandelen, zegt hij.

0: zegt Bart. Ik heb gisteren, ik weet niet of jij het gehoord hebt, maar op die deur onder de bunker, daar beneden, daar hebben ze bij die andere stalen deur met dat groene slot erop. Daar hoorde ik kloppen op die deur.
1: Wat? Als je binnen was, hoorde jij kloppen?
0: Ja.
1: Ah joh.
0: Ik moest even, ik moest even wat muziek pakken nog van beneden.
1: Was het 's nachts?
0: Nee, het was een uur of zeven ongeveer.
1: En je was alleen of was je samen met Mier?
0: Nee, ik was alleen en ik hoorde kloppen op die deur. Ik denk, hoe kan dat nou?
1: Horrorfilm.
0: Ja, maar het zal toch niet wezen dat ze vanuit de bijbunker door het gangpad.
1: Nee, die geheimgang die is niet toegankelijk. Althans, hij is wel toegankelijk, maar meestal hebben ze die deur dicht.
0: Ik heb niks gezegd, ik ben maar weggegaan. Maar zullen we straks eventjes kijken?
1: De fanclub die zit daar ook meestal, maar die hebben niet de sleutel van die gang.
0: Daarom, ik vond het een beetje raar.
1: Ja, we gaan even kijken. Misschien tijdens de uitzending nemen we de microfoon mee en dan gaan we eens even kijken. Misschien was het wel een geest van een Tweede Wereldoorlog veteraan of zo.
2: KR1, andere radio, vanuit een bunker in de Kennemerduinen.

0: Zo, we hebben hier Shirley. Shirley, deze plaat is voor jou.
1: Is dat Shirley Bassey?
0: Nee, dat is Shirley. Die man die vraagt elke dag een plaat aan hier.
1: Oh, ja. Oh,
0: dat
1: die
0: weet
1: Shirley.
0: Je ondertussen
1: ja, maar er zijn meer...
0: Deze is voor Shirley. Hou je mond. Draai het.

0: Er zit een zeemeeuw op de antenne.
1: Oh jee. Nou, dan kunnen we zo meteen gestoofde zeemeeuw eten, luisteraars. Want ja, hij houdt het wel lang vol. Meestal schrikken ze zich rot van die stralingen.
0: Maar het is ook lekker warm voor ze. Zeker nu. Buiten is het natuurlijk hartstikke koud. En dan kunnen ze warmen, toch?
1: Ja, dat is waar. Lekker gebraden zeemeeuwpootjes. Dat vinden ze regelmatig hier onder aan de mast. We hebben weer wat fijne muziek, zoals deze.

Abracadabra, daar zijn we nog steeds. En heel fijn dat je luistert, want dan zit ik hier niet voor niks in de studio. Nee, ik zit er niet alleen hoor. Er zitten nog een paar mensen heel druk te doen met techniek en met jingles en met zenderdingenachtige, weet ik veel, computers en allemaal voor jou. Geniet ervan.

vanuit jouw retro radio luister je naar KR1 Internationaal.

0: Ik vind niet dat dit kan. We zitten hier te presenteren met een stukje cake. Ja, en het is zelf gebakken door Angelique. Hier in het kleine oventje in de Kennemer Radio 1 uitzendbunker. Man, doe niet op het mengpaneel. Hey.
1: Nou, sorry hoor. Jeetje. Ja, ik kan ook niet zo.
0: Wat een toestand. Zet er gauw muziek. Dan pak ik een stoffer een blik.
1: Oké. Ga ik ook even koffie doen.

0: hier in het kleine oventje in de Kennemer Radio 1 uitzendbunker. Man, doe niet op het mengpaneel. Hey.
1: Nou, sorry hoor. Jeetje. Ja, ik kan echt zo.
0: Wat een toestand. Zet er gauw muziek. Dan pak ik een stof in een blik.
1: Oké. Ga ik ook even koffie doen.

0: Wat een genot.
1: Wat een genot.
0: Ja, wat een genot. En wij maken er het beste van. En we hopen dat je er ontzettend veel van geniet. Dat hopen wij. We hebben hier een leuk plaatje. Zet hem lekker hard.

Hallo DJ's en luisteraars. Mijn naam is Joost de Vries en ik wil jullie een ontzettend prettig kerstfeest toewensen. En natuurlijk een heel goed en vooral muzikaal nieuwjaar. Voor meer informatie kijk eens op www.boekjoost.nl. When I was young, I fell in love.

0: No, sir. Jij trouwens die rode gezien? Van het promotieteam. Die is nieuw.
1: Nee.
0: Leuk. Ja, ze is heel leuk. Maar dat zie je dan straks wel. Ze komt.
1: Van boven of van naar beneden?
0: Ze komt in de bunker, man. Die meiden komen altijd in de bunker.

Ja, goeiedag, hem. Spreek je met broer Harm, hè? Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Party bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

0: Ja, nu heb ik een klacht gekregen.
1: Ja? Oh ja, van...
0: Van Clara, over de te strakke shirtjes die we hebben gegeven.
1: Nou ja, goed. Ze had gewoon de maat te klein gekozen natuurlijk.
0: Nee, ja, oké. Maar ik heb stretch. Ik kom voor stretch kiezen. Dus ik zag dat wel zitten, stretch.
1: Ja, maar goed. Je hebt stretch en stretch. Je hebt ook stretch in M en je hebt stretch in L.
0: Ja, geen idee. Maar zij klaagt nu van, ja, nu je ziet alles zitten. Ik zei, nou ja, goed, het zij zo. Dat geeft toch niet. Maar de rest vond het wel oké. Okay, dus nou ja, we zien het wel.
1: Zolang ze het niet koud hebben, gaat het goed.
0: Ja, in elk geval, Clara, deze is voor jou. Lekker plan.

0: uit Brussel. En die doet de groeten aan Ruud van Heemskerk.
1: Ook al.
0: Ja, en die wil een leuk plaatje horen, dus zeg even wat.
1: Hallo Suzette, we gaan je plaat voor je draaien. Leuk dat je even contact met ons opneemt.
0: Nee, Letitia, hier op de chat. Letitia heet ze.
1: Ja, oké, maar ik heb er een beetje een koosnaapje gegeven.
0: Oké. Okay.

0: En we zitten hier even met z'n tweeën in de presentatiecel. Ja, dat is een soort isoleercel, hè? Ze willen ons altijd een beetje opsluiten in een isoleercel, hè?
1: Ja, er is ruimte genoeg, maar wij moeten altijd in een klein hokje gestopt worden.
0: Ja, waarschijnlijk zijn we anders een beetje gevaarlijk of zo. Zo'n isoleercel. Straks komen ze met een dwangbuis, als er maar een microfoon staat.
1: Er zit wel een zware deur hier met een zwaar slot in.
0: Zie je, we zijn er gewoon ingetuimd hier in die uitzendbunker.
1: Even wij dat weer.
0: Gelukkig zitten de knopjes. Als ik hier op druk, gaat de muziek spelen. Kijk.

Zet uw tablet, smartphone, computer of smart TV op Kennemer Radio 1, KR1 Wereldradio. Tot zover deze dienstmededeling.

0: Dit is KL1 World Radio. Fijn dat je nog luistert en wij zijn wel lekker goed wakker. Waar je ook bent, er zijn nu plekken op de wereld waar het nacht is en waar het dag is. Alleen Ruud van Heemskerk hier naast mij zit te slapen. Ik zal even de deur opengooien. Wacht even, even. Zo, er komt een wat koude tocht. Hey!
1: Hi, yo.
0: Hey, je moet even presenteren. De mensen zitten te luisteren.
1: Ik was even weggedommeld.
0: Ja, we hebben reacties van militairen die uitgezonden zijn op het moment. En die luisteren nu naar KR1 World Service. De opvolger van de Radio Nederland Wereldomroep. En daar moet je even wat tegen zeggen nu, ter plekke.
1: Nou, goedemiddag.
0: Ja, of goedenochtend. Ze zitten over de hele wereld.
1: Oh, ja.
0: Goedenavond.
1: Ja, we hebben veel tijdverschil, hè?
0: Ja. In elk geval, daarom houden wij de tijd hier onzijdig. Maar oké, deze wordt voor jullie. Leuk plaatje.
2: KR1 World Radio.
3: Je blijft lachen met Kennen.

0: nou, Roen? Vind je het vervelend worden? Ja, ik vind het ook een beetje vervelend worden af en toe. Hier op die kalender. Nou ja, het is wel het grootste seizoen ter wereld.
1: Ja.

0: Staat de microfoon dicht? Hey, als wij nou, voor de geinen, die Oeros aan de trekhaak van Stegeman's auto maken, daar op het parkeerterreintje aan het eind van het pad, dan trekt dat beest waarschijnlijk het halve bos in. Zullen we dat doen?
1: Ja, dat lijkt me nou echt een goed idee, Bart.

0: Als we nou die ontzendschip nemen, Ruud. Boy heeft een idee om de windmolens te benutten voor iets nuttigs.
1: Op een zendschip, de windmolens.
0: Stroom genoeg daar, dus ze kunnen een grote zender neerzetten.
2: Nou, het gaat niet op onze nieuwe boot nu, want daar is hij te klein voor.
0: Nee, oké.
1: Nou, weer een nieuwe boot. Eerst een bunker, nou dit weer. Wat wordt het volgende?
0: Op de nieuwe boot zit maar 5000 watt. Maar kunt u wel ontvangen langs de kust. Dus luister op de middengolf. We gaan weer wat muziek draaien, zoals deze. Druk eens op de knop.
1: Ja, komt ie hoor.

Hey, misschien is tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja? Je is niet normaal zo veel praten, hè? Muziek!

0: Oké, dit is Kennemer Radio 1. Fijn dat je luistert. Op dit tijdstip mag ik wel zeggen. Een duo-presentatie Ruud van Heemskerk en Bart Steenman. Ik moest even nadenken wat mijn naam is. Want in deze bunker wordt mijn geheugen niet beter. Komt vast door het vocht, Ruud.
1: Ja, het is erg koud hier.
0: Nou, dat mag je zeker zeggen.
1: Het is zeker 12 graden.
0: Ja, nou dat valt wel mee eigenlijk. We hebben het wel kouder meegemaakt.
1: Ja. Ook tussen de tulpenbollen.
0: Zo
1: ja.
0: Is het. We hebben een leuk plaatje hier voor jou. Terwijl we kijken naar de vreemde taferelen buiten. Maar dat hoor je dan nog wel. Je hebt een leuk plaatje uitgezocht. Een beetje om het warm te krijgen, toch?
1: Ja, ik heb warme muziek. Rechtstreeks uit Duitsland vandaan.
0: Ja, nou dat komt straks. Eerst komt dit.

0: was weer een lekker muziekje op KR1. We gaan het eens even hebben over Afrika, Ruud van Eemskerk.
1: Alweer Afrika.
0: Ja, en daar kunnen we ook luisteraars kweken, want die spreken ook Nederlands.
1: Oh ja.
0: Hebben we daar geen luisteraars?
1: Dan oh ja, spreken we Nederlands. Ja. Een beetje gebroken Nederlands is het.
0: Een aantal mensen spreken daar Nederlands. Ja, dat klinkt een beetje raar. Het klinkt net een beetje...
1: Belgisch.
0: Belgisch, ja. Ja.
1: Oké, okay, maar rooibos thee, dat kennen ze dus goed daar.
0: Ja, dat is daar bekend hoor. Maar dat drink ik dan. En waarom heb ik het over rooibos thee eigenlijk? Geen idee.
1: Omdat ik koffie wilde hebben.
0: Omdat je koffie wilde hebben. Ja, dat was het punt. Oh ja, dat je er geniet cafeïne... Dat je beter aan de rooibos thee kan... Dan word je niet cafeïne verslaafd. Dan hoef je niet steeds...
2: KR1 World Radio is verslavend. Hou hem aan. De hele dag. International.

Man, en ik zit weer achter de knoppen hier bij Kennemer Radio 1 KR1. We krijgen berichten van over de hele wereld. Je houdt het niet voor mogelijk. We hebben ook berichten gehad uit Rusland, uit Finland, uit Zuid-Amerika, uit Cuba zelfs. Ja, daar waren mensen op vakantie en daar luisteren ze naar KR1. We hebben ook geadverteerd bij een heleboel immigranten. Nou, en ook militairen. Ik zou graag de groeten willen doen aan militairen. Jongens, de groetjes van mij, Nico Stegeman, aan jullie, waar jullie ook uitgezonden zijn. Jullie hebben het aanstaan op de basis. En daar zijn we heel trots op. Ja, duizenden militairen luisteren regelmatig in de kantine en ook elders naar KR1, want ze hebben ook wifi hier en daar. Het is echt heel erg leuk. Ik doe jullie de allerbeste groeten en deze plaats is voor jullie. Vanuit de bunkerstudio, dat was een andere oorlog. Een plaatje voor de uitgezonden militairen en bedankt voor jullie reacties. Blijf luisteren.

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws. Het nieuwe geluid van je radio.
1: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
2: Hey Rudy, spiel eens.

Wij zijn een stel maffe apen. Voor jou. Dit is jouw KR1 World Radio. Vanuit de bunker in de Hollandse Duin.

0: Oh, dat was een romantisch nummertje.
1: Oh.
0: Wat? Pardon? Ik weet niet wat hij in Studio 2 aan het doen is. Ik kan hem niet zien door het ruitje. Maar ik zal eens even op het ruitje tikken. Hé, hey, wat ben je aan het doen, man?
1: Oh.
2: Moet ik nou de bewaking bellen of plaatje draaien? Of allebei? U gaat het horen.

0: hier in een gezellige pool en we hebben een mooi uitzicht. Bij het programma van Boy Bensdorp. Zeg Boy, je weet toch wel dat er hier een rookverbod is, hè, in de bunker?
1: Dat zeg je dan wel, maar dat weet ik zo net dan niet.

Heerlijk, heerlijk. Geniet jij ook zo? Oh ja, ja, wij ook. En het is een vrolijke boel hier in de studio. We hopen dat het ook een vrolijke boel is bij jou. Maak het beste van het leven. Zet het gewoon aan de hele dag. Je weet waar we zijn.

0: This is number one.
1: KR1.
2: It's number one.

0: Man, man, man, er zit daar zo'n oeros over onze studioruit te likken. Wat doe jij daaraan? Jaag jij hem weg of doe ik het?
1: Ik jaag hem niet weg. Dat doet me denken een beetje aan die reclame, dat die koel achter je aankomt. Nee, daar beginnen we niet aan.

0: Je moet nog douchen, poetsen, wassen, strijken, drogen, Fles. Dus wakker worden.
1: Yeah. Let's take them back.

0: Morgan. Wat heb jij met Morgan van Heemskerk?
1: Morgan, nou, die kwam ik nog eens tegen op de markt van in IJmuiden op plein 45.
0: Ja.
1: En die kwam naar me toe en hij zei, geef even jullie e-mailadres. Want hij zou dan een briefje naar ons schrijven voor een plaatje aan te vragen. Maar hij is zelf ook DJ. Hij wil graag ook iets doen bij Kennemer Radio 1 of KR1. We hebben het natuurlijk heel mooi afgekort nu tegenwoordig. En hij wil graag een uurtje presenteren bij ons. Wat denk jij daarvan?
0: Ja, gaan we doen. En daarna mag jij hem weer ontslaan?
1: Nee.
0: Dat is wat jij doet.
1: Nou, dat dat zou wel kunnen. Maar we gaan eerst even kijken of hij het ook kan natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk best wel heel moeilijk, hoor. Ja,
0: wij houden een slag om de arm. Goed zo.
1: Je bent ontslagen!
0: Voordat hij begon.

0: Weer een plaat afgelopen hier in de frisse bunker. Ja, het is koud. Zomer en winter, het is hier altijd koud. Het is hier een soort vrieskast.
1: Ja, en die kachel die begeeft het af en toe hier. Het is toch wel eigenlijk tijd dat het ding vervangen gaat worden.
0: Ja. Nou, de enige reden dat ik hier kom met mijn winterjas aan, dat is natuurlijk de gezelligheid van de mannen en vooral vrouwen die hier altijd zo gezellig aan het doen zijn.
1: Toen ik denk aan Radio West-Nederland van toen de tijd, was het ook zo vreselijk koud. Toen zaten we in die bunker daar tussen de bollen.
0: Egmond binnen, ja. Helemaal vrijstaand, luisteraars. Aan de rand van de duinen, ja.
1: Oh. Vreselijke tijd.
0: Nou ja, het was wel ja en nee. Ze hadden een in- en uitschuifbare mast van 32 meter.
1: Ja, en zijn mijn vrouw verdacht ook.
0: Ja, millimeter.
1: Oh.
0: Je schuifmaat gebruiken. Maar waar hebben we het dan wel? Wat zo? Oh ja, West-Nederland. Ja. Nee, dat er een halve meter sneeuw lag. En toen waren we ingesneeuwd. Konden we niet meer weg.
1: Goh, nou.
0: Ja, dat was wel wat.
1: Het was wel baggeren.
0: Ja, we hebben iets veel over gehad voor de luisteraars. En nog steeds, want nu zitten wij hier te ontberen hier met internet. Gelukkig hebben we hier ook nog die zenderkoeling. Want wij zitten niet alleen op internet. Hè? We zitten ook op de middengolf, de korte golf en de FM.
1: Ja.
2: KR1 World Radio on internet. FM, AM en shortwave. KR1 World Radio. All around the globe.

0: American country.
1: De hartelijke groeten aan onze Amerikaanse luisteraars op dit moment. Alle Nederlandse emigranten die daar naar de nieuwe wereldomroep KR1 luisteren. Hi there.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1. Ken Radio.

voor iedereen. Met in het komende aantal minuten ondergetekende achter het apparaat en achter de micro. Tony Bouwman is mijn naam, vooral als u het nog niet had begrepen. En wij gaan ze weer draaien om en om. De platen van toen en de platen van nu.

0: wandelen door uw uitzendbunker. Bloem durft hier nooit in. Nou durf je wel een einde wel, Bloem?
1: Ja, zoals...
0: Ah, kijk, daar komt ze aan, hoor. Ze trekt die deur gewoon open. Of ze was bang alleen in de studio. Dat kan ook natuurlijk. Draai maar weer een plaatje, Oscar.
2: On shortwave, mediumwave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Holland.

0: Bruisen van energie.
1: Energie.
0: Altijd nieuw.
2: Altijd nieuw.
0: Altijd vers.
2: Altijd vers.
0: Jong, fris en vrolijk. Hit zonder flauwekul.
1: Flauwekul.
0: De hit.
2: Knallen.
0: Knallen uit je speakers.

Ja, het is hier een lekkere boel hier in de studio. Ruud die maakt er een lekker zootje van. En ook Carlo die is aan het dansen. Ja, dat heb je wel eens. We gaan lekker door. Luister hier eens naar.

0: Ik heb een biertap gekocht.
1: Ach ja? Maar die mag hier de bunker niet in, of hij moet alcoholvrij zijn, die biertap.
0: Nee, voor in het tuinhuis.
1: Oh ja, het tuinhuis. Dat is leuk, ja.
2: Die staat 100 meter verder, toch?
0: Ja.
2: Nou, niemand die het ziet.
0: Daarom. En dan kunnen we mooi af en toe een vaatje even huren. En dan gaan we met z'n allen even bieren.
2: Ja.
1: Tot zover deze dienstmededeling.
2: En daarna weer uitzenden.
1: En dan de volgende plaat.
2: Na het bieren weer uitzenden, zeker. Komen we zo op de radio.

0: Nou,
1: niet omdat dat kan, maar omdat het moet. Dus drieën, leuk.
2: Ja, luisteraars, we gaan even live een jingle inzingen na deze muziek. Wat wou je doen?
1: Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Die reclame hebben het andersom, hè?
2: En dan kan
1: ik heb het omgedraaid.
0: Nog even.

0: Alright, lekker plaatje. Op KR1 Wereldradio draaiden wij voor Trini in Nieuw-Zeeland. En Boy Benstorp hier naast mij, die gaat helemaal uit zijn dak voor de volgende plaat.
1: Hey, dit is een melamel, joh.

0: Oké. Was een lekker plaatje weer. Ja, mooie muziek vandaag, vind ik. We hebben lekker hard staan buiten. Op de hoofdtelefoon. Ja, we lopen af en toe rondjes hier. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, wat doe je trouwens met dat blikje, boy? Er is hier een alcoholverbod in de bunker. Wat zeg je?
1: Ja, moet

0: Bent u de weerluisteraar? Ja, we lopen hier in de catacomben onder de uitzendbunker in Holland.
1: Je ziet ook niks zonder zaklantaarnen, hè? Het is hier echt donkerder dan donker. En je hoort niks door die dikke muren. Nou ja, je hoort dan inderdaad Stegeman herrie maken met die deur, maar...
2: Nou, hier zit een zoutje spinnerig. Ga maar even een stukje verder.
1: Ja.
3: On shortwave, medium wave, FM and internet. The new world service. KR1, World Radio.
4: Wereldomroep vanuit de Hollandse bank.

0: Zo, nou zijn we aangekomen bij Brigitte. En deze keer niet Bordeaux, maar Brigitte van Veen. En zij woont in Bad Hoeverdorp. En kun jij dat verder lezen, Bart, wat er staat?
1: Bad Hoeverdorp, even kijken. Heb je het uitgeprint? Ja. Hallo ja. Jongens, ik ben Brigitte, ik woon in Bad Hoeverdorp. Nou, goh, dat heb je toch zomaar kunnen lezen.
0: Ja.
1: Ik luister sinds een paar maanden naar KR1, want mijn vriend luistert vaak. En die had het dan weer van zijn vader. Nou, interessant. Jongens, jullie hebben een verzoekplatenprogramma, maar ik heb een speciaal plaatje aangevraagd nu. En die vraag ik aan voor een speciaal iemand, namelijk voor mijn tante, die mij altijd zo helpt met mijn huiswerk. Dus, ze zou nu luisteren, dus ik hoop dat jullie hem nu kunnen draaien. En ze heeft dit een half uur geleden pas gestuurd, zeg. Nou, daar komt-ie, hoe heet ze? Brigitte?
0: Brigitte, ja.
1: Daar komt-ie, het speciale plaatje.

0: Zo, dat was een lekker plaatje. Die draaiden wij voor Heino. En Heino, die heeft een Duitse vader, een Nederlandse moeder. Maar die luistert naar KR1 in München.
1: Zo.
0: Wat?
1: Nou,
0: ja, zeg het eens.
1: Nou, ik zat net even te kijken op het internet. En we hebben ontzettend veel luisteraars in Amerika.
0: Ja, maar dit is Duitsland. Ja. München is Duitsland, hoor.
1: Kun je ook een beetje Duits spreken dan?
0: Ja, ik spreek een beetje Duits. Ik ben geen Duitser. Aber dit is der Rundfunk. Guten Tag. Dit is der Rundfunk. Kennen we Radio 1. Auf der Kurzwelle. In der Internet. Jawohl. Nou, dat is toch redelijk, hè?
1: Ja, en mijn Duitse talen is niet zo snel. Maar dat komt er nog wel.
0: Don't mention the war. Wat zeg ik nou?

0: Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha? Huh? Wie de fok ben jij, ha?
1: K-R-1.
0: Wie de fok jij, fok wie, ha? Huh? Wie.

Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.

0: Lekker dat je nog steeds luistert. Kijk nou, Boy Benstorp doet de deur van de koelkast dicht. Mooi boy. Muziek met uitzicht. Ja, het is een mirakel. Toch, Ruud?
1: Het is een miracle.
2: KR1, KR1, miracle.

nieuws dienstverzorgd door Keira Wang. Het nieuws. Mijn map was lek. Dit was het nieuws.

Oh yeah, baby, baby. Ja, ik moet niet zo zwoel gaan praten, want voor je het weet heb je als DJ allemaal van die groupies achter je aan, weet je wel. Ja, het overkomt ons allemaal wel eens. Heb je wel eens gekeken naar The Boat That Rocked, de film? Nou, daar moet je eens naar kijken, of google het eens, The Boat That Rocked. Gaat er over DJ's trouwens, ja, heerlijk. In elk geval, wij zijn DJ's en wij maken jouw leven beter op dit speciale radiostation. Want zoals ons, met onze muziekmix is het toch ineens, zeg nou zelf. Luister hier eens naar.

0: Ik doe even de microfoon aan. Wij doen nu een duo-presentatie. En zometeen komt er een dame van het promotieteam. En dan wordt het een trio-presentatie. En, maar daar zullen we u niet mee lastigvallen. Ik vind dat we lekkere muziek hebben, laatste uur. Ik heb hem even lekker hard gehad. En we gaan nu even wat anders doen. Want we gaan even een wandeling maken in het bos met een Walkman op. Vind je dat geen goed idee?
1: Ja, gaan we dan paddenstoelen zoeken?
0: Ja, paddo's. Die voeren we aan de DJ's. Dan krijg je hele vreemde muziekmixen van. Ja, het is heel bijzonder.

0: uit de bunker.
1: Dit is Kennen We Radio 1!
2: Dit is de plek waar je de hits hoort. Waar je de hits hoort.

ben Angelique, jouw gastvrouw op KRE. Nou ja, gastvrouw. Alhoewel, ik ben voor alles in. Vooral voor maffe muziek laten horen met de groetjes uit de Hollandse duinen. Heb je alles op de website al gelezen? Je zal versteld staan.

0: Goed zo, we hebben nog steeds geen koffie met koek ontvangen. Mocht er iemand luisteren, mayday, mayday. We are in the bunker here and there's a big problem. We don't have coffee and we don't have cookies. So, en mocht er een Nederlandse medewerker luisteren, breng even koffie met koek. Ja. Want jij kan niet zonder, hè?
1: Desnoods met een drone.
0: Een drone, ja. Zo, nou, dan moeten wij de zender uitzetten, want dat stoort natuurlijk op de drone. En dan stort hij neer.

0: Hallo? Hallo, this jockey. Misschien is tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja?
1: KRL.
0: Puh, je is niet normaal zo veel praten, hè? Muziek!

0: Meer muziek. Speciaal voor jou. Geselecteerd voor jouw vrolijkheid.
1: Ja! Yeah.

0: Zo, luisteraars. We hebben weer een mail gekregen van Marta. En Marta, die komt oorspronkelijk uit Spanje. Nou, dat is leuk. Marta. Jij spreekt toch een paar woordjes Spaans?
1: Ja, dat wel. Maar Marta is gewoon Marta, hoor.
0: Ja, maar zeggen ze even wat leuks tegen Marta. Ze is oorspronkelijk uit Spanje.
1: Hola, Marta. ¿Cómo te llamas?
0: Ja, goed zo. Ik begreep er niks van, maar trek je sexy pyjama aan, zei hij, geloof ik.
1: Nee, ik zei van hoe heet je?
0: Oh, nou, het zal wel.
1: Achternaam dan, maar het zal wel weer González wezen of zo. Want ze heten toch allemaal González daar, toch?
0: Ja, ze heten allemaal González. Ik zit vaak in de tuin en dan heb ik jullie op. Want wij hebben wifi in de tuin en dan kan ik hem prima horen op mijn smartphone. Ik wil dan bij deze ook de groeten doen aan mijn buren. Die hem dan ook vaak op hebben, of althans horen. En mijn buurvrouw heet Kirsten en die woont daar samen met Gillis. Nou, prima. Ja, voor hun zou ik dan dit plaatje willen aanvragen. En sorry voor de overlast, maar jullie luisteren zelf ook altijd. Haha, goed zo. Maar het is wel een beetje een raar plaatje. Gaan we hem draaien of niet?
1: Ja, zet hem maar op.

Vanuit een bunker in de duinen, dit is Kennemer Radio 1. Kennemer Radio 1.

0: Heb jij wat met Rinske?
1: Nou ja, Rinske schrijft altijd, is een regelmatige luisteraar die steeds een berichtje stuurt aan ons. Ja, ze woont in Aalsmeer.
0: Maar die stuurt steeds e-mails ter attentie van Ruud van Heemskerk.
1: Ja, vind ik toch wel leuk.
0: Dat komt vast door dat jij af en toe in jouw zwembroek voor de webcam loopt.
1: Dat zal het zijn.
0: Daar worden die meisjes helemaal wild van.
1: Ja, ik zelf eigenlijk ook wel.
0: Ja, zie je, ik wist het. Hij loopt daar niet voor niets. Ik draai gauw weer wat muziek, want we moeten dit eens uit laten zoeken door de...
1: Door de feestcommissie.

0: Lekkere muziek op KR1, hier in de bunker in Holland. Wij hebben het hier, luisteraars, over zwembroekjes. Dus ga er maar lekker mee door, Ruud.
1: Nou, ik dacht, Dries Roelvink, die heeft een gele zwembroek. Zo eentje wil ik er ook hebben. Nu ben ik op zoek naar een gifgroen t-shirtje die Michael van Gerwen ook altijd draagt.
0: Ja.
1: Maar die ken jij niet, toch?
0: Michael van Gerwen, dat is vast een darter.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, ik heb die naam wel eens horen vallen.
1: Ja, door mij.
0: Ja, waarom?
1: Nou, ik dacht, Dries Roelvink, die heeft een gele zwembroek. Zo eentje wil ik er ook hebben.
0: Ja, maar het nadeel is al die joelende kroepjes die we dan hier krijgen. En dat is wel eens een nadeel natuurlijk, hè?

0: Zo, daar zijn we weer even. Hier rechtstreeks contact met de bunker. En je hoorde net wat fijne muziek. We hebben nog veel meer fijne muziek hier bij KR1 Wereldradio. En we hebben hier ook Thea. En Thea komt af en toe even helpen. Zij heeft haar roots in Amsterdam. En daar zijn ook erg veel fans van KR1 Wereldradio. Hij staat ook aan op het Waterlooplein bijvoorbeeld. En daar komt Thea ook regelmatig. Maar je mag nu even wat zeggen. Je mag, ja, serieus. Nee, bij die microfoon. Nu, ja.
1: Kijk, soms heb je van die mensen, weet je wel. Ja, soms heb je van die mensen, weet je wel. Daar kan geen lach en geen traan vanaf. Ik vind er niet zo fijn aan. Kom, laat jezelf lekker

0: KR Walk, KR Walk is back.
1: Oh ja, vind jij helemaal niet erg, hè?
2: Wat vind ik niet erg?
1: Dat de bus er nog niet is, hè? Al kwam de bus nooit, hè? Want er valt hier genoeg te zien.
2: Ja, hè? Ja, ja.
1: Maar eens opzij kijken. Kijk eens opzij. Kijk eens.
2: Oh ja, ja. Was me nog niet zo opgevallen.
1: Oh nee?
2: Oh. Ja, de reclame wordt steeds explicieter.
1: Explicieter, ja. Ja, ja.
2: Explicieter, ja.
1: Maar dit is een gewone busterzaal, hè?
2: Ja.
1: Dit is geen poezebra, hè?
2: Ach.
3: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: Zit jouw telefoon weer te storen? Volgens mij hoor je telefoon weer te storen. Nee. De vorige keer gooide ik hem de bunker uit, hè? Dat weet je toch?
1: Oh, ja.
0: Door het raampje. Ja, dat is uitgezonden. Ja.
1: Nou, ik kan het niet meer terugpakken hoor.
0: Nico, draai maar weer wat muziek. Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: jij zat gisteren op zo'n oeros, althans dat probeerde jij, boy. Hoe dat zo?
1: Nou,
0: dat
1: heeft niet lang geduurd.
0: Dat heeft niet lang geduurd?
1: Nee.
0: We hebben wel gelachen hier in de bunker.
1: Oh.
0: Want,
1: is het gefilmd?
0: Het is gefilmd door Nico Stegeman. Die had in zijn fietstas.
1: Oh, leeft die ook nog, die man?
0: Ja, nou, dat moet je niet. Hij luistert altijd. Je moet niet te veel over hem zeggen. Dan,
1: ja, ik ken er niet echt tegen.
0: We hebben weer een boze e-mail.
2: Ja, of je graag gaat in je koffie.
1: Ja, die waardeert niet zoveel, hè?
0: Maar goed, weer gauw wat muziek draaien.
1: Oké.
0: Okay. Toch, Ruud, zet eens wat op.
2: Ik kan niks opzetten, ik kan alleen een knop indrukken.
0: Ja, dat druk je
1: niet. Ja, doen we die knop in.
2: Oké, komt-ie.

0: KR1.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u zenders?
2: Zenders? Wat voor zenders?
1: Nou, gewoon zenders.
2: Ja, lampenzenders, transistorenzenders, grote zenders, kleine zenders, nepzenders. Wat voor zenders?
1: Nepzenders?
2: Ja, dat is weer nieuw.
1: Nou, doet u die dan maar.
2: Die hebben we niet.
1: Wat heeft u dan voor zenders?
2: We hebben helemaal geen zenders.
1: Ah, ja.
0: KR1.

0: Ik heb iedereen gehad. Mijn Spaanse buurman. Ik heb een hele toffe buurman. Ik ken hem al 20 jaar, maar ik versta nog steeds niet wat hij zegt. Hé, hey, buurman, hoe gaat het? Ik zeg, Antonio, het is buurman. Buurman. Ah ja, buurman, buurman, wat mag ik? Je toch begrijpen? Wie is het dat? Ik zeg, dit is Sinterklaas. Komt ook uit Spanje. Oh, hola, kom eens staan, blijf maar aan. Weet je, je moet elkaar een beetje helpen als je het niet begrijpt. Antonio komt ook elke keer naar me toe als hij het niet begrijpt. Al is het om 8:30, dan belt hij aan. Ding boem. Ik lief dat. Hé, buurman, hoe gaat het? Antonio, het is 7:30 in de morgen, wat wil je? Ja, ik heb het gekregen voor de gemeente Amsterdam een brief, maar ik wil even weer staan voor een brief. Zeg, even wacht, ik verstond alleen maar brief. Ik heb het gekregen voor de gemeente Amsterdam een brief, maar ik begrijp niet wat staat voor de brief. Ik zeg, Antonio, om 9:00 gaan ze open, bel ze even, dan komt het allemaal goed. Oh, ik ga bellen voor de gemeente! Goed, bedankt voor de tip. Hij belt ook naar de gemeente. Gemeente Amsterdam, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ik spreek met Antonio van de Maag van de Wieg. Ik wou graag vragen voor de hoersubsidie. Pardon? Ja, ik vraag voor de hoersubsidie. U vraagt subsidie aan voor de hoer? Ja, dat klopt, voor de hoer, ja. En mag ik vragen waarom? Waarom, waarom, waarom? De hoer is duur! Meneer Antonio, u kunt in Nederland geen subsidie aanvragen om naar de hoeren te gaan. Ja, waarom niet? Mijn boerenman hebben hoersubsidie, andere boerenman, iedereen hebben hoersubsidie. Ze moet een beetje meegaan en hij zei ook tegen mij, buurman, ga een keer met me mee naar Spanje. Ik zei, jij gaat van mij naar Spanje, ik laat je zien, de gastvrijheid van Spanje is allemaal gezellig. Ik zeg, let's go.
1: Podré empanarme met Ruth Van Hemsker. Tú escuchas a KNM Radio 1.
2: ¿Qué esto a mí no me sale?